0: Wilde een verbod hebben. Ten 86 and I'll take incident 84 and advise to the time.
1: Ten four.